0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. De brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle. Het vuur begon gisteravond in een kruipruimte van de parkeergarage. Het hele stadion moest ontruimd worden. Het blussen duurde lang doordat de brandweer er moeilijk bij kon. Er kwam veel rook vrij, maar er zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. Steeds meer mensen betalen voor nieuws en daarom is bij kranten de omzet al meerdere jaren op rij gestegen, heeft ABN AMRO uitgezocht. De meeste mensen hebben alleen een digitaal abonnement en krijgen dus geen krant meer in de bus. Vooral het aanbod van podcasts zou mensen over de streep trekken om te betalen. Het publiek mag straks toekijken bij de executie van Nedal Hassan, melden Amerikaanse media. Hassan schoot in 2009 als legerpsychiater 13 militairen dood op Fort Hood in Texas. Op 3 december staat hij op diezelfde plek zelf voor het vuurpeloton. Amerika heeft al 90 jaar geen openbare executie meer gehad. Het weer van Weer Online? Het blijft droog vannacht en het koelt af naar 7 tot 13 graden. Overdag buien en veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen. En dat was het ANP-nieuws.
1: Word deze week vriend van Grootnieuws Radio.
0: Dan ondersteun je Grootnieuws Radio blijde klanken
1: en al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.
0: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek. Grootnieuws Radio blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

In deze Vriendenweek vragen we jou om dit hoopvolle geluid te ondersteunen. Zo kunnen we de mooiste kerk- en koormuziek blijven uitzenden via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week Christelijk Interkerkelijk Mannenkoor Fontanus uit Putten.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Nederland wil drugscrimineel Bolle Jos binnen een jaar gepakt hebben, schrijft de Telegraaf. Hij zit ondergedoken in Sierra Leone, dat weigert mee te werken. Daarom wil het kabinet de politie in buurland Ghana helpen om het netwerk van Bolle Jos op te rollen. Wat er precies gaat gebeuren is nog niet bekend. De Zuurhofbrug in de Rotterdamse haven blijft ook vandaag nog deels afgesloten. Er is een extra nacht nodig voor werkzaamheden. Er worden aanpassingen gedaan aan de A15, zodat verkeer de verzwakte brug ernaast makkelijker kan mijden. Het werk zou vanmorgen klaar zijn, maar nu kan de brug morgenochtend pas weer helemaal open. De politie op Sint Maarten krijgt hulp van Nederlandse militairen. Het eiland heeft voor de 5e keer in 2 jaar tijd bij Nederland om hulp gevraagd om de criminaliteit aan te pakken. 2 maanden geleden hebben mariniers nog de gevangenis op Sint Maarten binnenstebuiten gekeerd op zoek naar drugs en steekwapens. Het weer van Weer Online? Het blijft droog en het koelt af naar 7 tot 13 graden. Overdag buien en veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen. En dat was het ANP-nieuws.
1: Word deze week vriend van Grootnieuws Radio.
0: Dan ondersteun je Grootnieuws Radio blijde klanken
1: en al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.
0: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek. Grootnieuws Radio blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

De blijde klanken van Grootnieuws Radio geven een hoopvol geluid voor elke dag. Bemoediging door psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen. ...24 uur per dag via de Grootnieuwsradio-app en via grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De Rotterdamse vrouw die vorige maand overleed bij een ongeluk op Aruba zat zelf achter het stuur van de terreinwagen die verongelukte. Dat blijkt volgens het OM op Aruba uit videobeelden. De terreinwagen sloeg over de kop tijdens een rit over een zandvlakte. Volgens familie was de vrouw altijd heel voorzichtig achter het stuur. De brandweer in Amsterdam had gisteravond 6 uur nodig om de brand in het Olympisch Stadion onder controle te krijgen. Het vuur begon aan het begin van de avond in een kruipruimte van de parkeergarage en het hele stadion werd ontruimd. Er kwam veel rook vrij bij de brand in het Olympisch Stadion, maar er zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. Bij de rechtbank in New York hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen seksueel geweld. Daar diende de zaak van een studente tegen 7 mannen en haar universiteit. Volgens de vrouw hebben mannelijke studenten haar drugs en alcohol gegeven en haar daarna als groep seksueel misbruikt. Op spandoeken stond dood aan de verkrachtingscultuur. Het weer van Weer Online. In het westen kan wat regen vallen. In de loop van de ochtend gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Aan zee kunnen ook zware windstoten voorkomen. Het wordt 14 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Word deze week vriend van Grootnieuws Radio.
0: Dan ondersteun je Grootnieuws Radio Blijde Klanken
1: en al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.
0: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek. Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Nederland wil drugscrimineel Bolle Jos binnen een jaar oppakken, schrijft de Telegraaf. Hij zit ondergedoken in Sierra Leone, dat tot nu toe heeft geweigerd om hem uit te leveren. Ook nu de financiële steun aan het land is stopgezet. Het kabinet wil daarom de politie in buurland Ghana helpen om zijn netwerk op te rollen. De Rotterdamse vrouw die vorige maand op Aruba verongelukte, zat zelf achter het stuur. Volgens het Openbaar Ministerie op het eiland blijkt dat uit videobeelden. Het ongeluk gebeurde met een terreinwagen op een strand. De vrouw was met haar vriend en een Nederlandse militair. Haar familie twijfelde over wie er reed. De burgemeester van New York gaat van president Trump eisen dat immigratiedienst ICE stopt met alle acties in de stad. Agenten van ICE zouden in stadsdeel de Bronx een man hebben neergeschoten. Volgens de burgemeester omsingelden ze hem en een kind van 5 in een auto. Het kind lijkt ongedeerd. Het weer van Weer Online. In het westen kan wat regen vallen. In de loop van de ochtend gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Aan zee kunnen ook zware windstoten voorkomen. Het wordt 14 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Word deze week vriend van Grootnieuws Radio.
0: Dan ondersteun je Grootnieuws Radio blijde klanken.
1: En al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.
0: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek. Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

In deze Vriendenweek vragen we jou om dit hoopvolle geluid te ondersteunen. Zo kunnen we de mooiste kerk- en koormuziek blijven uitzenden via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Wanneer namen jullie voor het laatst echt tijd voor elkaar? Met de nieuwe Date Night Box bouweditie van de Christelijke Zorgverzekeraar beleef je verrassende date nights. Gewoon thuis, met vragen en opdrachten die jullie laten lachen en dichter bij elkaar brengen. Bouw samen verder en vraag nu de Date Night Box aan via sterkerelaties.nl. Op is op!
1: Word deze week vriend van Groot Nieuws Radio met een vaste of eenmalige gift.
2: Als dank draaien we de plaat die jou raakt. Kies op welke manier jij wilt geven via grootnieuwsradio.nl/vriend.
3: Grootnieuws Radio.
0: De Date Night Box is een initiatief van de Christelijke Zorgverzekeraar. Vanuit geloof, met zorg, voor elkaar.
2: Iedere dag hoor je de mooiste kerk- en koormuziek.
1: Dat klinkt alleen dankzij de financiële steun van onze luisteraars.
2: Word deze week vriend. Zo blijft het hoopvolle geluid klinken.
1: Kijk welke manier van geven bij je past. En ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend. Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
2: 24 uur per dag. 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Het ANP-nieuws van 6 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Bij het Olympisch Stadion in Amsterdam heeft gisteravond lange tijd brand gewoed. Het vuur begon in een kruipruimte van de parkeergarage en sloeg over naar een spouwmuur. Omdat het hele stadion werd ontruimd, konden mensen ook niet bij hun auto in de garage. Pas aan het begin van de nacht was de brand onder controle. Een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Gelderse Opheusden bleef rustig gisteravond. Er stonden zo'n 150 mensen bij het gemeentehuis, maar daar waren geen raadsleden. De vergadering was online. Vorige maand liep een demonstratie in Opheusden nog uit de hand. Toen gooiden demonstranten vuurwerk naar agenten. Aan het gebouw van de Tweede Kamer wappert zondag gewoon de regenboogvlag. Een Kamerlid van Pro kwam er mee omdat het zondag Coming Out Day is. Maar de SGP probeerde het tegen te houden. Kamerleden moesten daarom gisteravond terugkomen om erover te stemmen. Een ruime meerderheid stemde voor het hijsen van de regenboogvlag. Dan het weer van Weer Online. In het westen kan wat regen vallen. In de loop van de ochtend gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Aan zee kunnen ook zware windstoten voorkomen. Het wordt 14 tot 18 graden. En dat was het ANP Nieuws.
2: Word deze week vriend van Grootnieuws Radio.
1: Dan ondersteun je Grootnieuws Radio Blijde Klanken
2: en al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.
1: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek. Grootnieuws Radio, blijde klanken.
2: Houd de lofzang gaande.

0: Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: Met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. De brandweer is uren bezig geweest met een brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Die was uitgebroken in de parkeergarage. Het hele stadion en bedrijven erin werden ontruimd. Het vuur is inmiddels onder controle. Een anti-AZC-demonstratie in Opheusden is gisteravond rustig verlopen. Er waren zo'n 150 mensen naar het gemeentehuis gekomen, maar daar was niemand, omdat er digitaal werd vergaderd. Vorige maand waren er nog rellen. En twee televisieringen voor SBS-programma De Bondgenoten. De gouden ring voor beste programma en eentje voor presentator Jan Versteeg. Het realityprogramma versloeg Kassa en de serie Woeste Grond.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: Door de ANWB.
3: Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Hoogmade 8 kilometer file, vertraging van 10 minuten. Op de A15 Rotterdam Maasvlakte bij afrit Oostvoorne 6 kilometer file, een vertraging van een kwartier.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

De blijde klanken van Grootnieuws Radio geven een hoopvol geluid voor elke dag. Bemoediging door psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen. ...24 uur per dag... via de Grootnieuwsradio-app en via grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Een grote brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Die brak gisteravond uit in de kruipruimte van de parkeergarage. Het hele gebouw met alle bedrijven erin werd ontruimd. De brandhaard was moeilijk bereikbaar en daardoor duurde het uren voordat de brandweer het vuur onder controle had. Een nieuwe AZC-demonstratie in het Gelderse Opheusden is gisteren rustig verlopen. Er waren zo'n 150 mensen naar het gemeentehuis gekomen, maar daar was niemand, want er werd online vergaderd. Vorige maand liep het toch flink uit de hand in Opheusden. Demonstranten gooiden vuurwerk naar agenten en de ME moest ingrijpen. Meer dan 3000 scholen doen mee aan Paarse Vrijdag, waarop wordt gevierd dat iedereen zichzelf mag zijn. Dat zijn er 250 meer dan vorig jaar. COC Nederland denkt dat er meer scholen meedoen omdat steeds minder jongeren homoseksualiteit accepteren. Paarse Vrijdag is verplaatst van december naar oktober om de drukke feestdagenmaand te ontwijken. Dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en op steeds meer plaatsen valt regen of motregen. Vanmiddag blijft dat vooral in het noorden en westen zo. Aan zee zijn er soms flinke windstoten. Het wordt 14 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: Door de ANWB.
3: Op de A15 Rotterdam richting de Maasvlakte. Tussen afrit Brielen en afrit Oostvoorne 5 kilometer file door de problemen bij de Zuurhofbrug. Een kwartier vertraging. Omrijders staan ook in de file op de N218 vanuit Spijkenisse naar Oostvoorne. Meer dan 10 minuten is de extra reistijd. Verder nog een file op de A15 Gorinchem-Rotterdam. Tussen Papendrecht en Knoopend Ridderkerk 5 kilometer. En de vertraging is ook 5 minuten. Op de N276 Maasbracht-Brunsum een half uur vertraging tussen de A2 en Koningsbos.
1: Word deze week vriend van Grootnieuws Radio.
0: Dan ondersteun je Grootnieuws Radio Blijde Klanken
1: en al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.
0: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek. Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

0: Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: Met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Er doen dit jaar meer scholen mee aan Paarse Vrijdag dan vorig jaar. Ruim 3100 tegen 2900. COC Nederland denkt dat scholen ervoor willen zorgen dat meer jongeren homoseksualiteit accepteren. Na de grote brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam is het nog even afwachten voor mensen die hun auto daar in de parkeergarage hebben staan. Ze mochten de garage niet in en hebben het advies gekregen contact te zoeken met de eigenaar. En de realityshow De Bondgenoten van SBS6 is dubbel in de prijzen gevallen op het televisieren in Gala. Het programma won de Gouden Ring en Jan Versteeg de award voor beste presentator.
0: Grootnieuwsradio Verkeer.
1: Door de ANWB.
3: Op de A4 Den Haag richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd met 3 auto's bij Den Hoorn. 4 kilometer file vanaf Rijswijk Plaspoelpolder, een kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht, omrijden kan via de A13. A15 Rotterdam Maasvlakte, door de scheuren in het wegdek bij de Suurhofbrug staat 7 kilometer file tussen afrit Brielen en afrit Oostvoorne. Vertraging is 20 minuten.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek.
1: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
0: Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Wanneer namen jullie voor het laatst echt tijd voor elkaar? Met de nieuwe Date Night Box bouweditie van de Christelijke Zorgverzekeraar beleef je verrassende date nights. Gewoon thuis, met vragen en opdrachten die jullie laten lachen en dichter bij elkaar brengen. Bouw samen verder en vraag nu de Date Night Box aan via sterkerelaties.nl. Op is op!
1: Stelt u zich voor, de mantelzorgwoning waarin uw ideeën werkelijkheid worden? Dat is Echthuis, van schets tot sleutel en met persoonlijke begeleiding. Bij Echthuis stapt u nog voor de bouw digitaal door uw nieuwe huis. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.

0: Late Night Box is een initiatief van de Christelijke Zorgverzekeraar. Vanuit geloof, met zorg, voor elkaar.
1: Een mantelzorgwoning van schets tot sleutel. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
2: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
2: Het ANP-nieuws van 8 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. COC Nederland is blij dat er dit jaar meer scholen meedoen aan Paarse Vrijdag. De dag waarop wordt gevierd dat iedereen zichzelf mag zijn. Vorig jaar waren het er 2900, nu 3100. Uit onderzoek blijkt dat minder jongeren homoseksualiteit accepteren. En COC noemt het hartverwarmend dat scholen daar iets tegen willen doen. De grote brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam was vannacht onder controle nadat de brandweer er uren druk mee was geweest. Het vuur zat in een spouwmuur en was lastig te bestrijden. Het hele gebouw werd ontruimd. Mensen die hun auto in de garage hadden staan kunnen van de eigenaar te horen krijgen wanneer ze die kunnen ophalen. Amerika gaat een executie livestreamen. Dat heeft minister van Defensie Hegseth gezegd en president Trump heeft het goedgekeurd. De ter dood veroordeelde is een man die op een militaire basis 13 mensen doodschoot. Mensen moeten begrijpen dat dit soort dingen serieuze gevolgen hebben, zei Hegseth. Dan het weer van Weer Online. Bewolkt met in het hele land perioden met regen. Vanmiddag vooral in het noorden en westen. Langs de kust kan de wind krachtig zijn. Daar kan het 18 graden worden, in het oosten 12 tot 14. En dat was het ANP-nieuws.
2: Grootnieuwsradio Verkeer.
3: Door de ANWB.
5: Door regenbuien staan er wat meer files dan gebruikelijk op vrijdagochtend. Vertraging komt voor in het westen en in het zuiden van het land. Opvallende file op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen knooppunt Oudijk en Duiven door een kapotte auto, 10 minuten vertraging. En ook opvallend is de file op de A67 Venlo-Eindhoven. Tussen Afrit Zomer en knooppunt Leenderheide meer dan een half uur vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en de file is 8 kilometer lang.
2: Ben je al vriend van Grootnieuws Radio en wil je meer betekenen?
3: Verhoog dan deze week je bijdrage en vraag de plaat aan die jou raakt.
2: Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.
6: Heerlijk genieten van een avondje muziek? Voor de mooiste concerten ga je naar consolonl.nl. Consolonl.nl. Altijd goed geregeld.
3: Iedere dag hoor je de mooiste kerk- en koormuziek.
2: Dat klinkt alleen dankzij de financiële steun van onze luisteraars.
3: Word deze week vriend. Zo blijft het hoopvolle geluid klinken.
2: Kijk welke manier van geven bij je past. En ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.
3: Word deze week vriend van Grootnieuwsradio.
2: Dan ondersteun je Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
3: En al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.
2: Dit is de Grootnieuwsradio Vriendenweek. Grootnieuwsradio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Grootnieuwsradio. Blijde klanken.
1: Met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Er zijn na onderzoek twijfels over het oorlogsverleden van de 99-jarige verzetsheld Willem Wilbrink, melden media. Hij zou, in tegenstelling tot wat hij zelf zegt, nooit in concentratiekamp Dachau hebben gezeten. Bij het gebouw van de Tweede Kamer wappert zondag de regenboogvlag in het kader van Coming Out Day. De Kamerleden moesten gisteravond speciaal terugkomen om erover te stemmen nadat de SGP had geprobeerd het tegen te houden. En Amerika gaat een executie live uitzenden. Het gaat om een man die in 2009 op een militaire basis 13 mensen doodschoot. Dat heeft dus serieuze gevolgen, zegt minister van Defensie Pete Hegseth.
0: Grootnieuwsradio Verkeer.
1: Door de ANWB.
3: Door regenbuien staan er wat meer files dan gebruikelijk op vrijdagochtend. Vertraging komt voor in het westen en in het zuiden van het land. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Gratum en Sint-Joost 4 kilometer file door werkzaamheden, een kwartier vertraging. A67 Venlo-Eindhoven na een ongeluk bij Geldrop 5 kilometer file. De weg is wel weer vrij. A73 Nijmegen-Maasbracht door de werkzaamheden op de A2 10 minuten vertraging bij Maasbracht. En door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht op de A325 van Nijmegen naar Velperbroek tussen het Gelredoom en Velperbroek. 5 kilometer file en 3 kwartier vertraging.
1: Dit is Grootnieuwsradio Blijde Klanken.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Bij GM Damsteegt verhuren we echt dikke machines.
1: Voor grondverzet, recycling, zuigtechniek.
0: Ja, zoals graafmachines, bulldozers en grondzuigwagens.
1: We verhuren ook met chauffeurs of machinisten.
0: Echte aanpakkers.
1: Vakmensen.
0: Net als jij.
2: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
2: Het ANP-nieuws van 9 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Er zijn twijfels over het oorlogsverleden van de 99-jarige verzetsheld Willem Wilbrink, melden media na onderzoek. Zelf vertelt hij dat hij als 15-jarige in concentratiekamp Dachau heeft gezeten en daar ook mensen van de dood heeft gered. Maar volgens onderzoekers is in archieven niets terug te vinden over bijvoorbeeld zijn kampnummer. Komende zondag tijdens Coming Out Day wappert bij het gebouw van de Tweede Kamer toch de regenboogvlag. Het plan was er al, maar de SGP wilde het niet en probeerde het tegen te houden. Dat stuitte bij verschillende partijen op verzet. Daarom werd gisteravond een hoofdelijke stemming gehouden. Frankrijk komt met een noodplan voor het onderwijs. De komende tijd moeten er 3000 extra invalkrachten komen om iets te doen tegen het lerarentekort. Die eerste moet de komende week beginnen. Critici zeggen dat het geen echte oplossing is. Al dagenlang protesteren honderdduizenden mensen in Frankrijk voor beter onderwijs. Dan het weer van Weer Online. Bewolkt met in het hele land periode met regen. Vanmiddag vooral in het noorden en westen. Langs de kust kan de wind krachtig zijn. Daar kan het 18 graden worden, in het oosten 12 tot 14. En dat was het ANP Nieuws.
3: Word deze week vriend van Grootnieuws Radio.
2: Dan ondersteun je Grootnieuws Radio Blijde Klanken
3: en al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.
2: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek. Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

De blijde klanken van Groot Nieuws Radio geven een hoopvol geluid voor elke dag. Bemoediging door psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen. ...24 uur per dag via de Groot Nieuws Radio app en via grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Word deze week vriend van Groot Nieuws Radio met een vaste of eenmalige gift.
1: Als dank draaien we de plaat die jou raakt. Kies op welke manier jij wilt geven via grootnieuwsradio.nl/vriend.
2: Grootnieuwsradio.
3: Jouw droomkeuken, die begint gewoon aan jouw keukentafel. Want Homekeukens komt bij je thuis. Ze nemen de laatste trends met je door en vertalen jouw wensen naar de keuken van Duitse topkwaliteit. Homekeukens.nl, daar blijf je voor thuis.
4: Iedere dag hoor je de mooiste kerk- en koormuziek.
0: Dat klinkt alleen dankzij de financiële steun van onze luisteraars.
4: Word deze week vriend. Zo blijft het hoopvolle geluid klinken.
0: Kijk welke manier van geven bij je past. En ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend. Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
4: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Er zijn na onderzoek twijfels over het oorlogsverleden van een van de laatst levende verzetshelden. De 99-jarige Willem Wilbrink zou in tegenstelling tot wat hij beweert nooit in concentratiekamp Dachau hebben gezeten. Nergens is een kampnummer te vinden, zeggen onderzoekers. Ook zou Wilbrink nooit ereburger van Polen zijn geweest. Vandaag loopt de grote landelijke vuurwerkinleveractie af, waarbij mensen anoniem en zonder straf van hun vuurwerk af konden komen. Sinds 1 augustus geldt een verbod. De burgemeester van Deventer zou graag meer inleveracties willen. Volgens hem ligt er namelijk nog veel vuurwerk bij mensen thuis. De Franse regering wil tijdelijk 3000 extra leraren inzetten. In het onderwijs zijn grote problemen waar al dagen tegen geprotesteerd wordt door honderdduizenden mensen. Vakbonden noemen het een tijdelijke oplossing die niet zal werken. De regering zegt ook dat er na de herfstvakantie geld wordt vrijgemaakt. Dan het weer van Weer Online. Bewolkt en periode met regen, langs de kust een krachtige wind. Het wordt 15 tot 18 graden. In het weekend

0: wisselen zon en buien elkaar af en wordt het een graad of 16. En dat was het ANP Nieuws.
1: Stelt u zich voor, de mantelzorgwoning waarin uw ideeën werkelijkheid worden? Dat is Echthuis. Van schets tot sleutel en met persoonlijke begeleiding. Bij Echthuis stapt u nog voor de bouw digitaal door uw nieuwe huis. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
2: Een fijne keuken zoals deze, dat merk je met het koken. En dat begint met een goede keuken. Stadshagen Keukendesign uit Amersfoort, die helpt je. Met plannen en plaatsen, zonder gedoe. Keukendesign.nl.
1: Een mantelzorgwoning van schets tot sleutel. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
3: Word deze week vriend van Grootnieuws Radio.
4: Dan ondersteun je Grootnieuws Radio Blijde Klanken
3: en al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.
4: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek. Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

In deze Vriendenweek vragen we jou om dit hoopvolle geluid te ondersteunen. Zo kunnen we de mooiste kerk- en koormuziek blijven uitzenden via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Martijn Richters. Buitenlandminister Berendsen noemt Rusland toch niet meer de vijand van Nederland. Gisteren deed hij dat nog wel, net als defensieminister Jesselgus. Vanochtend hield Berendsen het op onze grootste veiligheidsdreiging en zei dat iedereen zijn eigen woorden kiest. Volgens beide ministers verandert het beleid niet door hoe ze Rusland noemen. In een portiekflat in Den Haag is een grote brand uitgebroken, melden lokale media. Het vuur woedt in de kelderboxen. Uit de trappenhuizen komt dikke zwarte rook. Nadat meerdere mensen uit hun huizen waren gehaald door de brandweer, is de hele flat uit voorzorg ontruimd. De omgeving is afgezet. Ook in Den Haag mag je met oud en nieuw geen vuurwerk afsteken. Gemeenten mogen verenigingen een uitzondering geven op het vuurwerkverbod, maar Den Haag doet dat niet. Volgens Den Haag hebben politie en gemeente het te druk op oudejaarsavond. Ook Amsterdam, Rotterdam en Utrecht maken geen uitzonderingen. Dan het weer van Weer Online. Bewolkt en van tijd tot tijd regen. Vanmiddag in het Zuidoosten even droog. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit weekend opnieuw buien en af en toe zon bij gemiddeld 16 graden. En dat was het ANP Nieuws.
1: Word deze week vriend van Grootnieuws Radio.
0: Dan ondersteun je Grootnieuws Radio blijde klanken
1: en al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.
0: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek. Grootnieuws Radio blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

De blijde klanken van Groot Nieuws Radio geven een hoopvol geluid voor elke dag. Bemoediging door psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen. ...24 uur per dag via de Groot Nieuws Radio app en via grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Stelt u zich voor, de mantelzorgwoning waarin uw ideeën werkelijkheid worden? Dat is Echthuis, van schets tot sleutel en met persoonlijke begeleiding. Bij Echthuis stapt u nog voor de bouw digitaal door uw nieuwe huis. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
1: Ben je al vriend van Grootnieuws Radio en wil je meer betekenen?
2: Verhoog dan deze week je bijdrage en vraag de plaat aan die jou raakt.
1: Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.
0: Een mantelzorgwoning van schets tot sleutel. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
2: Iedere dag hoor je de mooiste kerk- en koormuziek.
1: Dat klinkt alleen dankzij de financiële steun van onze luisteraars.
2: Word deze week vriend. Zo blijft het hoopvolle geluid klinken.
1: Kijk welke manier van geven bij je past. En ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend. Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
2: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Het ANP-nieuws van 12 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer gaan staken. Tot de kerst rijden ze elke week één dag niet. Vakbonden FNV en CNV voeren actie omdat overleg over een nieuwe CAO is mislukt. De eerste stakingsdag is woensdag, de rest kondigen de bonden niet aan. Ze willen voorkomen dat werkgevers zich erop kunnen voorbereiden.

0: De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar voormalig rechter en oud-VN-mensenrechtenchef Pillé. Volgens het Nobelprijscomité verdient de Zuid-Afrikaanse de prijs voor haar inzet voor internationaal recht. Daarmee vormt ze volgens het comité een bron van hoop en inspiratie in een wereld waarin dat recht zwaar onder druk staat. De Groningse cultuursector wil slimme brillen met camera's verbieden en zet dat in de huisregels. Volgens de sector tasten de brillen de privacy en veiligheid aan van bezoekers, medewerkers en artiesten. In een verklaring van meer dan 30 instellingen vragen ze de overheid om duidelijke regels. Dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en af en toe regent het. In het zuidoosten is het vanmiddag even droog. Het wordt 12 tot 18 graden. In het weekend zon en buien bij gemiddeld 16 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Word deze week vriend van Grootnieuws Radio.
2: Dan ondersteun je Grootnieuws Radio Blijde Klanken
1: en al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.
2: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek. Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

0: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek.
1: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
0: Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: de mooiste kerk- en koormuziek.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. De gemeente Heumen, waar Overasselt onder valt, krijgt geld van de overheid vanwege de geweldsexplosie van vorige maand. Gisteren zei de gemeente al honderdduizenden euro's aan extra kosten te hebben door sluiting van panden en extra cameratoezicht na de dood van een beveiliger. 2 agenten raakten gewond. De politie heeft in Den Haag iemand aangehouden na een brand in een portiekflat. Dat meldt Omroep West. Er werden 24 woningen ontruimd en bewoners werden met ladders van hun balkons gered. Het vuur begon in een kelderbox en er was veel rook. De verdachte zou al eens op zijn balkon hebben staan schreeuwen. In Brussel zijn op meerdere plekken zware rellen uitgebroken tijdens een protestdag van de vakbonden tegen de bezuinigingsplannen van de regering. Er zijn grote groepen jongeren naar de stad gekomen en die bekogelen de politie met flessen en vuilnisbakken. Ook wordt van alles in brand gestoken. De politie zet traangas en een waterkanon in. Dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en af en toe regent het. In het zuidoosten is het vanmiddag even droog. Het wordt 12 tot 18 graden. In het weekend zon en buien bij gemiddeld 16 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Stelt u zich voor, de mantelzorgwoning waarin uw ideeën werkelijkheid worden? Dat is Echthuis. Van schets tot sleutel en met persoonlijke begeleiding. Bij Echthuis stapt u nog voor de bouw digitaal door uw nieuwe huis. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
4: Wanneer namen jullie voor het laatst echt tijd voor elkaar? Met de nieuwe Date Night Box bouweditie van de Christelijke Zorgverzekeraar beleef je verrassende date nights. Gewoon thuis, met vragen en opdrachten die jullie laten lachen en dichter bij elkaar brengen. Bouw samen verder en vraag nu de Date Night Box aan via sterkerelaties.nl. Op is op!
3: Een mantelzorgwoning van schets tot sleutel. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
4: De Date Night Box is een initiatief van de Christelijke Zorgverzekeraar. Vanuit geloof, met zorg, voor elkaar.
5: Word deze week vriend van Grootnieuws.

0: Radio.
1: Dan ondersteun je Grootnieuwsradio Blijde Klanken
0: en al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.
1: Dit is de Grootnieuwsradio Vriendenweek. Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
0: Houd de lofzang gaande.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel moesten vannacht 20 asielzoekers buiten slapen terwijl het regende. Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis noemen het onmenselijk en zeggen dat hieruit weer blijkt hoe nijpend het tekort aan opvangplekken is. Ze roepen gemeenten die nu nog niks doen op om in actie te komen. De Nederlandse vrouw die vastzit voor betrokkenheid bij de dood van de Belgische kleuter Dien ontkent dat het jongetje is ontvoerd, zoals in de verdenking staat. Dat zei ze tijdens de rechtszaak in Gent. Haar ex-vriend heeft bekend dat hij het kind in 2022 in zijn auto heeft doodgeslagen. Het lichaam van Dien werd gevonden in Zeeland. Rellen in Brussel rond een demonstratie van de vakbonden. Die zijn boos over bezuinigingsplannen, maar intussen lijken jongeren die uit zijn op geweld de betoging te kapen, zegt de VRT. Ze gooiden bij het Centraal Station met van alles naar de politie. Die gebruikt een waterkanon en nu lopen de jongeren...

0: naar een ander station. Dan het weer van Weer Online. Het is grijs met af en toe regen. Vanmiddag is het 13 graden in het oosten tot 18 aan de kust. Morgen zijn er buien en schijnt af en toe de zon. En dan is het 14 of 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Word deze week vriend van Groot Nieuws Radio met een vaste of eenmalige gift.
2: Als dank draaien we de plaat die jou raakt. Kies op welke manier jij wilt geven via grootnieuwsradio.nl/vriend.
3: Grootnieuwsradio.
4: Hoe groot is de invloed van Rusland echt? En wat betekent dit voor organisaties in Oost-Europa en Centraal-Azië? Kom naar het symposium van het Christelijk Platform Oost-Europa op 30 oktober. Kijk op cpoe.nl en meld je aan.
2: Iedere dag hoor je de mooiste kerk- en koormuziek.
1: Dat klinkt alleen dankzij de financiële steun van onze luisteraars.
2: Word deze week vriend. Zo blijft het hoopvolle geluid klinken.
1: Kijk welke manier van geven bij je past. En ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.
2: Word deze week vriend van Grootnieuws Radio.
1: Dan ondersteun je Grootnieuws Radio Blijde Klanken
2: en al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.
1: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek. Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
2: Houd de lofzang gaande.

De blijde klanken van Grootnieuws Radio geven een hoopvol geluid voor elke dag. Bemoediging door psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen. ...24 uur per dag... via de Grootnieuwsradio-app en via grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Ook de komende nachten moeten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel asielzoekers buiten slapen, verwacht het Rode Kruis. En dat roept de ruim 100 gemeenten die nog niks doen op om noodopvang te regelen. Justitieminister Van den Brink noemt de situatie opnieuw Nederland onwaardig en zegt niks meer te kunnen doen om gemeenten snel opvang te laten regelen. Het is nog altijd onrustig in Brussel bij een protest van vakbonden tegen bezuinigingen. Daar zijn ook anderen op afgekomen en die gooien onder meer vuurwerk en houten balken naar de politie. En die grijpt in met traangas en een waterkanon. Ook worden deelfietsen vernield die bij stations staan. Het lukt maar niet rivierkreeften weg te krijgen uit Nederlandse plassen en sloten. En daarom mogen vrijwilligers en sportvissers ze vanaf volgend jaar ook vangen, is een idee van staatssecretaris Erkens. Nu hebben alleen beroepsvissers een vergunning. De rivierkreeft eet waterplanten op en woelt de bodem om. Het weer nog van Weer Online. Het is grijs met af en toe regen. 13 graden in het oosten en 18 aan de kust. Morgen buien, af en toe zon. En in het noorden kans op onweer. En dan een graad of 15. En dit was het ANP-nieuws.
3: Mijn naam is Martin Mans. En ik hoop je te ontmoeten bij een van mijn concerten. Het sterkt je in je geloof. Het geeft je kracht om door te gaan. En je wordt er blij van. Ga naar martinmans.nl.
4: Jouw droomkeuken, die begint gewoon aan jouw keukentafel. Want Homekeukens komt bij je thuis. Ze nemen de laatste trends met je door en vertalen jouw wensen naar de keuken van Duitse topkwaliteit. Homekeukens.nl. Daar blijf je voor thuis.
1: Word deze week vriend van Grootnieuws Radio.
0: Dan ondersteun je Grootnieuws Radio Blijde Klanken
1: en al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.
0: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek. Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten roept gemeenten op om noodopvang voor asielzoekers te regelen. Afgelopen nacht sliepen in Ter Apel tientallen mensen buiten in de regen. Schrijnend, zegt de vereniging. En ook premier Jette vindt het verschrikkelijk. Hij wil met gemeenten praten om snel extra plekken te regelen. De landelijke actie om vuurwerk in te leveren is voorbij. In totaal hebben mensen ruim 7500 kilo weggebracht. Vuurwerk is met oud en nieuw voortaan verboden. Dus stonden in het land afgelopen weken speciale inzamelpunten. Veiligheidsminister Van Wiel noemt de actie een succes en wil dit in de toekomst vaker doen. Bij rellen rond vakbondsprotesten in Brussel zijn zeker 21 mensen opgepakt en de meeste zijn minderjarig. Er is flink wat schade aangericht. Zo werd een bus vernield en is straatmeubilair kapot. De politie greep in toen er onder meer flessen, bakstenen en stokken werden gegooid. Inmiddels is het weer rustig in Brussel. Het weer nog van Weer Online. Vanavond gaat het harder regenen, morgen buien en af en toe zon. In het noorden zijn de buien feller, met kans op onweer. En het wordt morgen een graad of 15. En dit was het ANP-nieuws.
0: Grootnieuwsradio Verkeer.
1: Door de ANWB.
3: Het is druk op de weg met 600 kilometer file. Het is aansluiten op de wegen tussen Utrecht en Brabant. En in Limburg is het druk door de afgesloten A2. Wat verder opvalt is de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Beest. Bijna 3 kwartier extra reistijd door werkzaamheden. A12 Utrecht richting Den Haag tussen knooppunt Lunette en Woerden. 20 minuten door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A27 Utrecht richting Breda tussen Hagestein en Werkendam. 3 kwartier. A28 Groningen richting Amersfoort tussen afrit Ommen en knooppunt Hattemerbroek. 3 kwartier vertraging door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht.
0: Ben je al vriend van Grootnieuws Radio? En wil je meer betekenen?
1: Verhoog dan deze week je bijdrage en vraag de plaat aan die jou raakt.
0: Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.
4: Heerlijk genieten van een avondje muziek? Voor de mooiste concerten ga je naar consolonl.nl. Consolonl.nl. Altijd goed geregeld.
1: Iedere dag hoor je de mooiste kerk- en koormuziek.
0: Dat klinkt alleen dankzij de financiële steun van onze luisteraars.
1: Word deze week vriend. Zo blijft het hoopvolle geluid klinken.
0: Kijk welke manier van geven bij je past. En ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.
1: Word deze week vriend van Grootnieuws Radio.
0: Dan ondersteun je

0: Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
1: En al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.
0: Dit is de Grootnieuwsradio Vriendenweek. Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

0: Grootnieuwsradio. Blijde klanken.
1: Met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Het kabinet heeft sorry gezegd tegen Q-koortspatiënten. Bijna 20 jaar geleden was er een grote uitbraak waarbij tienduizenden mensen besmet raakten. En de overheid is er toen niet voor mensen geweest, zei de minister van Volksgezondheid. Gemeenten moeten snel noodopvang regelen voor asielzoekers. Die oproep doet de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Afgelopen nacht sliepen tientallen asielzoekers in Ter Apel weer buiten. En komende nacht kan dat weer gebeuren, denkt het Rode Kruis. Max Verstappen heeft de snelste ronde gereden in de sprintkwalificatie bij de Grote Prijs van Singapore. Dus hij start morgen van pole position in de sprintrace. Het is de 11e keer dat hij pole pakt voor de sprint.
0: Grootnieuwsradio Verkeer.
1: Door de ANWB.
3: Het is druk op de weg. Er staat 650 kilometer file. Er is veel vertraging op de wegen tussen Utrecht en Brabant. En in Limburg is het druk door de afgesloten A2. De A2 richting Maastricht is door werkzaamheden dicht bij Roosteren. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Knoop het Oude Rijn en Culemborg staat een file met een kwartier oponthoud. Daar is een rijstrook dicht door werkzaamheden. Op de A28 Groningen richting Amersfoort tussen Afrit Nieuwleusen en Knoop het Lattemaarbroek. Drie kwartier vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A59 Den Bosch richting Oss tussen Knoop het Hintham en Nuland. 20 minuten oponthoud door een aanrijding. Eén rijstrook is dicht. De A15 Europort richting Rotterdam voor de Zuurhofbrug. Een uur vertraging. Dat komt door werkzaamheden. Eén rijstrook is dicht.
1: Dit is Grootnieuwsradio Blijde Klanken.

0: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek.
1: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
0: Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: de mooiste kerk- en koormuziek.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Word deze week vriend van Groot Nieuws Radio met een vaste of eenmalige gift.
1: Als dank draaien we de plaat die jou raakt. Kies op welke manier jij wilt geven via grootnieuwsradio.nl/vriend. Groot Nieuws Radio.
2: Een fijne keuken zoals deze, dat merk je met het koken. En dat begint met een goede keuken. Stadshagen Keukendesign uit Amersfoort, die helpt je met plannen en plaatsen zonder gedoe. Keukendesign.nl.
3: Iedere dag hoor je de mooiste kerk- en koormuziek.
0: Dat klinkt alleen dankzij de financiële steun van onze luisteraars.
3: Word deze week vriend. Zo blijft het hoopvolle geluid klinken.
0: Kijk welke manier.

0: zelf. Amerika gaat er alles aan doen om het werk te dwarsbomen, zeggen ze. Het Hof zelf is niet onder de indruk en zegt gewoon door te gaan met het werk. Minister Hermans van Volksgezondheid heeft haar excuses aangeboden aan mensen die besmet zijn geweest met Q-koorts. Bijna 20 jaar geleden was er een grote uitbraak. Tienduizenden raakten besmet, meer dan 100 mensen overleden. Volgens de minister had de overheid hen ondersteuning moeten bieden, maar deed dat niet. Ook premier Jette heeft Rusland de vijand van Nederland genoemd. Defensieminister Yazilgus deed dat gisteren ook en daar was de Russische ambassade in Den Haag niet blij mee. Jette zegt niet verrast te zijn door het woord vijand. Dat is volgens hem eerder door het kabinet gebruikt. Hij wil dat Nederland alert blijft op Rusland. Het weer nog van Weer Online. Vanavond gaat het harder regenen, morgen ook buien en af en toe zon. In het noorden kans op onweer en een graad of 14. En dit was het ANP Nieuws.
1: Grootnieuwsradio Verkeer.
2: Door de ANWB.
3: Het is druk op de weg. Er staat 650 kilometer file. De meeste vertraging is daar in de zuidelijke helft van het land. Op de wegen tussen Utrecht en Brabant loopt het vast. En in Limburg door de afgesloten A2. De langste file staan op de A2 Amsterdam richting Utrecht, tussen Maarsen en Knoopend Oude Rijn, ruim een half uur extra reistijd. A4 Amsterdam richting Rotterdam, tussen Hoogmade en Knoopend Ketelplein, een uur vertraging. In het noorden van het land op de A28 Groningen richting Amersfoort, tussen Afrit Nieuw-Leusen en Zwolle Centrum, een uur oponthoud door een vrachtwagen met pech. A59 Den Bosch richting Os, tussen Knoopend Hintham en Nuland, 20 minuten oponthoud door een ongeluk, één rijstrook is dicht.
2: Word deze week vriend van Grootnieuwsradio.
1: Dan ondersteun je Grootnieuwsradio Blijde Klanken
2: en al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.
1: Dit is de Grootnieuwsradio Vriendenweek. Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
2: Houd de lofzang gaande.

0: Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: Met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Asielzoekers hebben vannacht in het dorp Ter Apel ook in winkelkarretjes, onder winkelluifels en onder stukken karton geslapen, zegt de gemeente. Er was al bekend dat mensen in de regen voor het aanmeldcentrum lagen. Het kabinet heeft sorry gezegd tegen Q-koortspatiënten. 20 jaar terug raakten tienduizenden mensen besmet. Een paar duizend werden niet meer beter. Daar was te weinig aandacht voor, zei minister Hermans. Het internationaal strafhof in Den Haag roept landen die lid zijn op het instituut te steunen, zodat het zijn werk kan blijven doen. Amerika legde nieuwe sancties op tegen het hof, dat ze in een verklaring schurkachtig noemen.
0: Grootnieuwsradio Verkeer.
1: Door de ANWB.
3: Het is een druk spits met 600 kilometer file. De meeste vertraging is er in de regio Arnhem-Nijmegen en op de A2 en A27 tussen Utrecht en Brabant. In Limburg veroorzaakt de afgesloten A2 extra reistijd. De A2 van Eindhoven naar Maastricht is dicht bij Roosteren door werkzaamheden. De files op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Born en Echt een half uur vertraging na een ongeluk. Er is maar één rijstrook open. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Arnhem en Zevenaar een half uur vertraging door een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. Op de A28 Groningen richting Amersfoort tussen Staphorst en Zwolle een uur extra reistijd door bergingswerkzaamheden. Er zijn twee rijstroken dicht. A59 Den Bosch richting Oss tussen Knopend Hintham en Nuland. 20 minuten oponthoud door een ongeluk. Eén rijstrook is dicht.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Het Oud-Dorp.
1: Gaan we ook weer een cake bakken?
0: Dat is goed. Kies er alvast maar één uit of volg mailhandel.nl.
2: Een mantelzorgwoning van schets tot sleutel. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
3: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
4: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
3: Het ANP-nieuws van 6 uur.
5: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Het werk van het internationaal strafhof in Den Haag wordt door nieuwe Amerikaanse sancties ernstig geraakt, zegt minister Berendsen. Met de maatregelen proberen de Verenigde Staten het strafhof te blokkeren. Ze gaan pas over 6 maanden in. Tot die tijd wil de minister met Amerika in gesprek om het op te lossen. Het kabinet heeft sorry gezegd tegen Q-koortspatiënten. Bijna 20 jaar geleden raakten tienduizenden mensen besmet. Een paar duizend zijn er nog altijd chronisch ziek. Daar was te weinig aandacht voor, zei minister Hermans namens het kabinet. Ze heeft 2,5 miljoen euro uitgetrokken om hun kwaliteit van leven te verbeteren. Asielzoekers hebben vannacht ook in het dorp Ter Apel geslapen, zegt de gemeente te hebben gehoord. Er zijn meldingen van mensen in winkelkarretjes en onderstukken karton. Anderen sliepen op het gras in de regen voor het aanmeldcentrum. Dat is een triest dieptepunt, noemt de gemeente dat. Die roept het Rijk op om te helpen. Het weer nog van Weer Online. Het is bewolkt met buien. En daarbij kan het even flink regenen vanavond. Morgen ook buien met af en toe zon. In het noorden kans op onweer. Het wordt een graad of 15 morgen. En dit was het ANP-nieuws.
3: Grootnieuws Radio Verkeer.
4: Door de ANWB.
6: De files beginnen korter te worden. Er staan nog 350 kilometer bij elkaar. De meeste drukte is er nog in de regio Arnhem-Nijmegen en op de A2 en A27 tussen Utrecht en Brabant. De files die verder opvallen op de A2 Maastricht richting Eindhoven is een ongeluk gebeurd tussen Born en Echt, een half uur vertraging. Er is maar één rijstrook open. A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Breukelen en afrit Utrecht Centrum, een half uur extra reistijd. A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar, 20 minuten. Op de A28 Groningen richting Amersfoort tussen Staphorst en Zolle Centrum, 3 kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden. Er zijn 2 rijstroken dicht. A50 Arnhem richting Oss tussen Heteren en Ravenstein, een half uur vertraging.
7: Wanneer namen jullie voor het laatst echt tijd voor elkaar? Met de nieuwe Date Night Box bouweditie van de Christelijke Zorgverzekeraar beleef je verrassende date nights. Gewoon thuis, met vragen en opdrachten die jullie laten lachen en dichter bij elkaar brengen. Bouw samen verder en vraag nu de Date Night Box aan via sterkerelaties.nl. Op is op.
8: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
7: De Date Night Box is een initiatief van de Christelijke Zorgverzekeraar. Vanuit geloof, met zorg, voor elkaar.
4: Word deze week vriend van Grootnieuws Radio.
3: Dan ondersteun je Grootnieuws Radio Blijde Klanken
4: en al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.
3: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek. Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
4: Houd de lofzang gaande.

0: Grootnieuwsradio. Blijde klanken.
1: Met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Buitenlandminister Berendsen hoopt de VS-sancties tegen het strafhof in Den Haag met een dialoog nog te kunnen voorkomen. De Amerikanen staan open voor een gesprek, zegt hij. De FBI heeft een man opgepakt die lid zou zijn van hackersgroep Shiny Hunters, schrijft de New York Times. Het zou gaan om een van de hoofdverdachten van de hack bij de FBI. Daarbij werd gevoelige informatie van duizenden medewerkers gestolen. En op socials gaat een filmpje rond van een muis die op een donut in een winkel in Eindhoven zit. RTL meldt dat de beelden een week geleden zijn gemaakt. Meerdere winkels hebben last van muizen door een verbouwing.
0: Grootnieuwsradio Verkeer.
1: Door de ANWB.
3: De files worden korter. De meeste vertragingen zijn nog in Gelderland en Utrecht. De langste files op de A2 Amsterdam richting Den Bosch voor afrit Utrecht Centrum 10 minuten oponthoud. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel een half uur oponthoud. A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar 20 minuten. En op de A28 Groningen richting Zwolle tussen Staphorsten en Zwolle-Noord een half uur vertraging.
1: Dit is Grootnieuwsradio Blijde Klanken.

In deze Vriendenweek vragen we jou om dit hoopvolle geluid te ondersteunen. Zo kunnen we de mooiste kerk- en koormuziek blijven uitzenden via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Premier Jette is blij dat de Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag niet meteen gaan gelden, maar dat er nog tijd is om er met de VS over te praten. Dat wil de sancties over een half jaar laten ingaan. En Jette hoopt die met een dialoog nog te kunnen voorkomen. Maandag praten de EU-buitenlandministers er ook over. 3 nieuwe aanhoudingen in de zaak over Asselt, waar een beveiliger werd doodgeschoten. Het gaat om 3 Belgen die zijn opgepakt in Gent. Ook woningen en een loods zijn doorzocht. Er is onder meer een dure auto in beslag genomen. Tientallen anderen zitten nog vast voor het geweld ruim een maand geleden. Het is nog altijd onrustig op sommige plekken in Brussel. Zo zijn bij station Zuid 3 stadsbussen aangevallen en beschadigd. De passagiers konden er op tijd uit. In de hele stad zijn vernielingen aangericht. Liepen allemaal uit de hand tijdens vakbondsprotesten. De vakbonden zelf zeggen dat de railschoppers van buiten komen. Het weer nog van Weer Online. Bewolkt met buien. Het kan ook even flink gaan regenen. Morgen ook buien en af en toe zon. In het noorden kans op onweer bij een graad of 15. En dit was het ANP Nieuws.
1: Word deze week vriend van Grootnieuws Radio.
0: Dan ondersteun je Grootnieuws Radio blijde klanken
1: en al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.
0: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek. Grootnieuws Radio blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

Dit is het lied dat Patricia van Roon iedere keer weer kippenvel bezorgt. Patricia, op haar 41ste tot geloof gekomen in Indonesië, is al langer vriend van Grootnieuws Radio, steunt het station. En we draaiden dit lied speciaal voor jou om je daarvoor te bedanken. De plaat die jou raakt, het lied God and God Alone. We hoorden hier het Urker Mannenkoor, Halleluja, en sopraan Willemijn onder leiding van Bert Mol. De uitvoering die je graag wilde horen. Ja, ik hoop dat je geniet van deze zender en ook van het programma Wens hier iedere werkdag tussen 7 en 8. Ik hoop dat je je thuis voelt en zelfs zo thuis dat je je eigen muziek hier terughoort, aanvraagt in het programma. En dat kun je ook gewoon weer doen voor volgende week alvast via grootnieuwsradio.nl/wens. Ja, en wat de vrienden betreft, Grootnieuws Radio is voor een stukje ook gewoon van jou, want je neemt een stukje radio voor je rekening als je ons steunt. En we willen zeggen deze week bedankt. Bedankt dat je dat doet. En ja, luister je, geniet je van Grootnieuws Radio. Maar ben je nog geen vriend, dan willen we je vragen om ook vriend te worden. Radio luisteren is gratis, absoluut. Maar radio maken, ja, dat kost wel geld. En daarvoor zijn de vrienden nodig om het mogelijk te maken. Dus ook aan jou de vraag, wil je daar eens over nadenken? Kun je mee bijdragen? Dan zou ik je naar de website willen verwijzen, grootnieuwsradio.nl/vriend. En dan zetten we ook voor jou een mooie plaat op de playlist in deze Vriendenweek. Ja, het is vrijdag 9 oktober 2026. Het weekend is eigenlijk al lekker begonnen. En laten we een mooi danklied draaien. Een danklied om God te bedanken voor alles wat Hij geeft. God te danken voor het radiostation dat we met elkaar in handen hebben. En we danken God ook voor Piet Oudman, voor je betrokkenheid bij de zender. Dank ook voor je donatie deze week in deze Vriendenweek. En dit is het lied dat jou raakt. Jicht Aljaar zingt: Wij danken u.

0: prachtig lied voor een dankmoment hier met elkaar. Wij danken u, het lied gezongen door Jigdal Jahu onder leiding van Arjan Wouters. Mooi gedaan. En Piet, ook bedankt voor het inbrengen van dit lied vanavond. Je steunt niet alleen het station, geeft het ook kleur op deze manier. Dan een heel mooi lied van Lef. We hopen dat het heel goed mag aankomen in Nootdorp vanavond. Want we draaien het voor Annie Lamens Notenboom namens uw dochter Anja. Anja zegt, lieve mama, morgen wordt u 70 jaar. Dat zou feestelijk moeten zijn. Maar het heeft voor u en voor ons ook een heel dubbel gevoel. Want papa is op 70-jarige leeftijd overleden. Er is veel gebeurd. Maar toch hoop ik dat u morgen ook kunt genieten van uw verjaardag. Dat uw ziel even stil kan zijn. Dat u rust vindt die u zo hard nodig heeft. Dat wens ik u toe, ook voor uw nieuwe levensjaar. De wens ook verwoord met het lied van Lef. Het lied dat zegt, stil maar mijn ziel. God waakt over je leven. Hij leidt wat komt. Hij weet wat is geweest. Laat niets je hoop, je zekerheid doen beven. Ieder waarom zal eenmaal helder zijn. Stil maar mijn ziel. De wind, de woeste golven. Zwijgen voor hem die God met ons zal zijn. Lieve mama, zegt Anja, kijk omhoog. Want boven uw leven staat een regenboog als een teken van Gods trouw. Hij zorgt voor u. Je dochter, Anja.
1: Stil maar mijn ziel. De Heer is heel dicht bij je.

0: dagtekst.
1: Ook voor deze 9 oktober een stukje inspiratie uit de Bijbel. En we gaan luisteren naar mijn naamgenoot, 1 Timotheus 6 vers 6. Daar staat, maar voor wie tevreden is met wat hij heeft, is het geloof grote winst. Dus 1 Timotheus 6 vers 6, de tekst voor vandaag om over na te denken. Maar voor wie tevreden is met wat hij heeft, is het geloof grote winst. 1 Timotheus 6 vers 6, de dagtekst.

bij de dagtekst over tevredenheid weer een mooi danklied. Mijn vader, dank u wel. En ja, ik vind het indrukwekkend. Vrouwenzang, Katwijk, onder leiding van Ria van der Noord. Mooi de dames te horen hier vanavond op Grootnieuws Radio. En ja, hoe leuk. We blijven in Katwijk, maar dan Katwijkse mannenzang. Dit zijn 1700 mannen. Ook indrukwekkend. Ze zingen het lied Groot is uw trouw, o Heer. En dat doen ze op verzoek voor opa en oma van der Smit uit Reeuwijk. En opa en oma van der Smit, dit is een wens van Johan en Johanna, Anouk, Sven, Lars en Floor, Annerieke, Marius, Juda, Sef, Eline, Jonathan, Peter, Petra, Annelien, Rosalie, Laurens, Deborah, Bram, Henrike, Ronald en Sil, Lydia, Rudy, Vee, Mirjam, Gerben, Thomas en Joël. Zo, ja, dat is een hele club bij elkaar en ja, dat is toch rijkdom. Ze zeggen vanavond, lieve ouders, lieve opa en oma, overgroot opa en oma, van harte gefeliciteerd met jullie 55-jarig huwelijk. Wat een bijzondere mijlpaal om samen te mogen vieren. Het afgelopen jaar was niet zonder zorgen. Maar boven alles zijn we dankbaar dat God jullie steeds weer kracht heeft gegeven en voor jullie heeft gezorgd. We zijn heel dankbaar voor jullie en we hopen morgen samen een prachtige, gezegende feestdag te hebben. Feest ook hier vanavond alvast op de radio. Het lied Groot is uw trouw, Heer. Speciaal voor jullie vandaag.

Nou, de uitzending mooi in balans. Vrouwenzang uit Katwijk en mannenzang vanuit Katwijk. Prachtig lied. Groot is uw trouwe Heer, dat vandaag toch een speciale betekenis krijgt in het licht van jullie 55-jarig huwelijksjubileum. Bruidspaar Van der Smit uit Reeuwijk van harte. En speciaal voor Henk en Trudy Steenbergen uit Goudswaard. Ook een lied. Al de weg leidt mij mijn heiland Johannes de Heer nummer 5. Zing lekker mee met Joke Buis. En ja, jullie krijgen de groeten van alle kinderen en hun wederhelften. En natuurlijk ook namens de kleinkinderen. Via de radio zeggen ze lieve papa en mama nog van harte gefeliciteerd met jullie 39-jarig huwelijksjubileum. God heeft jullie al die jaren geleid. En hij zal dat ook blijven doen, want hij is trouw. Gefeliciteerd en lieve groet. En al de weg leidt mij mijn heiland.

Al de weg leidt mij mijn heiland. En ook de weg van Grootnieuws Radio leggen we bij hem neer. Mijn wens dat we nog lang met het programma Wens de wensen mogen bezorgen. Elkaar mogen bemoedigen door de muziek heen. Elkaar mogen inspireren, samen vieren, samen bidden, samen zoeken en samen danken. Ik mag ook cadeautjes weggeven onderweg. Vind ik geen straf. Nee, dat doe ik graag. We hebben hier deze week kaarten voor het najaarsconcert van de Martin Mans Formation. 17 oktober in de hervormde kerk van Wijk en Aalburg. Je bent natuurlijk uitgenodigd en wie weet ga je er naartoe met kaarten die je dus hier in het programma wint. De winnaar van gisteren ga ik bekendmaken. Thijs Ormel, je krijgt 2 kaarten. Gefeliciteerd en heel veel plezier op 17 oktober in Wijk en Aalburg. Je kunt ook vandaag kaarten winnen. Nu even reageren via grootnieuwsradio.nl/wens. Laat even weten dat je kans wilt maken. En dan hoor je weer van ons of je de kaarten hebt gewonnen. Meedoen is niet per se winnen, maar wel grote kans. Dus grootnieuwsradio.nl/wens. Laat maar weten. En dan gaan we ondertussen luisteren naar de Martin Mans Formation in actie hier op Grootnieuws Radio. Ik ben reizend naar die stad. Johannes de Heer nummer 19.

Wil je straks 17 oktober lekker meezingen met de Martin Mans Formation? Dat kan op 17 oktober, het najaarsconcert. En kaarten winnen doe je bij Grootnieuwsradio. Door even een berichtje te sturen via grootnieuwsradio.nl/wens. Daar even reageren en dan maak je kans. Leuk dat ik nu een plaat mag draaien voor een lieve vriendin van Grootnieuwsradio. Mag ik je voorstellen aan Marie Drent. Marie, voor jou, het lied dat jou raakt, het lied Vaste Rots van Mijn Behoud, komt er zo aan. Maar eerst wil ik je bedanken voor jouw steun, want je bent daarmee een van de steunpilaren van het station. Dankzij jou, dankzij de vrienden, zijn wij vanavond gewoon in de lucht, zijn we te horen. En ja, mogen we een programma als wens maken. Dus dank voor jouw support. En ja, kijk, de meeste diensten die hebben natuurlijk gewoon een abonnement die je daar dan voor afsluit. Dat hebben wij niet. Iedereen kan gewoon vrij inschakelen. Nou, dat willen we graag zo houden. Maar dan zou het wel heel fijn zijn als we breed gedragen werden door de luisteraars. Dat niet een klein clubje dan Grootnieuwsradio steunt mogelijk maakt. Maar dat we dat breed kunnen dragen. En ja, al is het een klein bedrag, maar dat ieder iets bijdraagt, dat zou wel heel erg mooi zijn. En dat zou ons helpen om ook morgen en overmorgen te blijven uitzenden. Radio luisteren is gratis, maar radio maken, ja, dat kost echt geld. En nou ja, jij en ik, we merken allebei dat het duurder wordt. Het is nodig dat ook jij instapt als vriend. Dat is eigenlijk de boodschap. En zou je dat nu willen doen? Via grootnieuwsradio.nl/vriend kun je je aanmelden. Kun je even kijken wat bij jou past. Wat wil je, wat kun je? Dus grootnieuwsradio.nl/vriend. Ga er even naartoe en meld je net als Marie aan. Dan naar het lied. Want Marie, je trakteert ons op het lied Vaste Rots van Mijn Behoud. Het lied raakt je, want je zegt dit is zo troostvol dat we altijd mogen steunen op zijn trouw en altijd bij hem kunnen schuilen, wat ons ook overkomt.

met Marie genoten van Solideo Gloria Urk en het lied Vaste Rots van Mijn Behoud. En zo mooi om te horen waarom de platen, de liederen jou ook zo raken. Het verhaal erachter, dat is mooi. En dat horen we ook hier. Een nieuwe vriend, Tini Kooi. Wat fantastisch dat je vriendin bent geworden in deze Vriendenweek. Echt heel mooi dat je het geluid komt versterken. Het radiosignaal verder brengt. Heel mooi, dank daarvoor. En het lied dat we als dank gaan draaien voor jou. Het lied dat jou raakt, The Lord's Prayer. Met, jawel, een mooie solorol voor Andrea Bocelli. Luister naar de Mormon Tabernacle Choir en dit prachtige lied dat je raakt. Een prachtige uitvoering van het Onze Vader. Zo intens en diep. Kippenvel. Amen. Zo spreekt Tini en ze zegt het met muziek.

Onder leiding van dirigent Evert van der Veen was dit het interkerkelijk mannenkoor Fontane Sputten met Psalm 8. En mannen, bedankt voor jullie bijdrage deze week als Blijde Klanken Koor van de Week. En mag ik jullie een hele mooie avond toewensen, want op deze vrijdagavond 9 oktober wordt het jubileumconcert gegeven. Wordt jullie 50-jarig jubileum gevierd in de oude kerk van Putten, dat het daar een groot feest mag zijn. Dan met Sela, naar die allermooiste dag. Nelleke Schipper uit Middelburg. Oftewel, lieve mam, zegt Jacqueline. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Vandaag heb je het al gevierd met je vriendinnen. En morgen vieren we het met elkaar. Voor nu een mooi lied en God zegen voor het nieuwe levensjaar. Liefs, je dochter, Jacqueline.

tot die allermooiste dag. De allermooiste muziek op Groot Nieuws Radio. Daar zorgen we samen voor met een verzoekplatenprogramma als wens. En ik ben ontzettend dankbaar dat we dit programma mogen maken. En ik bid dat de hele zender Groot Nieuws Radio een zegen voor je mag zijn. Met muziek, maar ook met verdiepende gesprekken, met persoonlijke verhalen, een gebedsavond, gezelligheid, soms een spelletje, met actiedagen voor een goed doel en christelijke evenementen waar we verslag van doen. Bij Groot Nieuws Radio gaat het niet om winst, wel om het volgen van Jezus, dit uitleven en hierin als reisgenoten onderweg te zijn met elkaar. En als deze zender voor jou een zegen is, wil je dan over nadenken om ook vriend te worden en dit geluid te steunen? Dit geluid dat voor zoveel mensen van grote waarde is. Voor zoveel mensen een bemoediging, een plek van verbinding. Een plek waar je geïnspireerd wordt. Je hebt het de hele week kunnen horen hoe het mes aan zoveel kanten snijdt. Hoeveel op zoveel verschillende manieren Groot Nieuws Radio impact mag hebben met het christelijke, hoopvolle geluid dat we verspreiden. Laat het ons weten als we op je steun kunnen rekenen. En ga daarvoor naar grootnieuwsradio.nl/vriend. Meld je aan of misschien verhoog je je donatie. Of wil je een gift geven? Heel veel dank alvast. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend en laat daar van je horen. Maak Groot Nieuws Radio, maak het mogelijk voor morgen, voor de toekomst. Geniet nu van het laatste lied voor dit uur. Het Waddinxveense Mannenkoor, De Gouden Stem, zingt Er is een God die hoort. Op verzoek van Jeroen Klop en als dank voor jouw steun, Jeroen. Bedankt voor je vriendschap. En het lied raakt je omdat bij vreugde, bij verdriet, God hoort, God erbij is. Dat is waar dit lied over gaat. Laten we ervan genieten. Ik wens je een mooi weekend en graag tot maandagavond 7 uur. Dan zijn we er met een nieuwe uitzending van Wens. Dankzij jou als vriend.

0: Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play. Dit is Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De piloot van het Fly Dubai-toestel, die in de cockpit zijn collega te lijf ging, wilde het toestel laten neerstorten op het vliegveld van Tel Aviv, zegt nu ook justitie van de Verenigde Arabische Emiraten. Daar zit de man ook vast. Israël heeft gevraagd om uitlevering en hij zou ook hebben bekend alleen te hebben gehandeld. In België is een Nederlander opgepakt die bij een verkeerscontrole bij Leuven op 2 agenten wilde inrijden. Die konden op het nippertje wegspringen. Een van hen schoot op de banden van de bestelbus van de Nederlander. Of dat ook mocht, wordt door de Belgische politie nog onderzocht. De Zeelandbrug is weer open en dat is 3 dagen eerder dan gepland. De afgelopen weken is er onderhoud geweest. Zo zijn scheuren gerepareerd en is het rijdek versterkt. Ook zijn er nieuwe leuningen aangebracht. Schepen moeten nog even wachten tot maandag voor ze er weer onderdoor mogen varen. Het weer nog van Weer Online. Morgen buien met af en toe zon. In het noorden is er kans op onweer. Het wordt een graad of 15. En dit was het ANP Nieuws.
1: Word deze week vriend van Grootnieuwsradio.
0: Dan ondersteun je Grootnieuwsradio Blijde Klanken
1: en al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.
0: Dit is de Grootnieuwsradio Vriendenweek. Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

De blijde klanken van Grootnieuws Radio geven een hoopvol geluid voor elke dag. Bemoediging door psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen. ...24 uur per dag... via de Grootnieuwsradio-app en via grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Ben je al vriend van Grootnieuws Radio en wil je meer betekenen?
1: Verhoog dan deze week je bijdrage en vraag de plaat aan die jou raakt.
0: Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.
2: Heerlijk genieten van een avondje muziek? Voor de mooiste concerten ga je naar consolonl.nl. consolonl.nl. Altijd goed geregeld.
1: Iedere dag hoor je de mooiste kerk- en koormuziek.
0: Dat klinkt alleen dankzij de financiële steun van onze luisteraars.
1: Word deze week vriend. Zo blijft het hoopvolle geluid klinken.
0: Kijk welke manier van geven bij je past. En ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.
3: Hoop in elke taal. Een avond vol muziek, ontmoeting en verhalen van hoop. Kom ook naar het Wycliffe Worship Event en zing mee met Praise Band All in One. 10 oktober in Dordrecht en 31 oktober Amersfoort. Ticket slechts €10. Reserveer via wycliffe.nl/worship.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
4: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Voor de kust van Panama is een zeer zware aardbeving geweest. En die was op een diepte van 10 kilometer met kracht 7,6. Op tv-beelden is te zien dat mensen gebouwen ontvluchten. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is. Er zijn meteen tsunami-waarschuwingen gegeven voor onder meer Costa Rica, Peru en El Salvador. Na rellen in Brussel zijn meer dan 100 mensen opgepakt. Er was een protest van vakbonden, maar andere groepen kwamen ook om rotzooi te trappen. Zo werd er van alles naar agenten gegooid. En terwijl dat gebeurde, filmden de relschoppers zichzelf. Die beelden gingen rond op socials. De politie greep in met traangas en een waterkanon. Er komt geen aparte spoorwegpolitie, zegt de staatssecretaris. Er is verschillende keren voor gepleit om vandalisme op en rond het spoor aan te pakken. Onder meer door Ja 21. Volgens de staatssecretaris is er al een speciaal team dat kan ingrijpen bij problemen. En dat is onderdeel van de nationale politie die in 2013 werd opgericht. Het weer nog van Weer Online. Morgen buien met af en toe zon. In het noorden kans op onweer. Het wordt 14 of 15 graden. Dit was het ANP Nieuws.
1: Word deze week vriend van Grootnieuws Radio.
0: Dan ondersteun je Grootnieuws Radio blijde klanken.
1: En al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.
0: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek. Grootnieuws Radio blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

0: Dit is de Grootnieuwsradio Vriendenweek.
1: Bij Grootnieuwsradio en Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
0: Ga naar grootnieuwsradio.nl/vrienden.

0: Word deze week vriend van Groot Nieuws Radio met een vaste of eenmalige gift.
1: Als dank draaien we de plaat die jou raakt. Kies op welke manier jij wilt geven via grootnieuwsradio.nl/vriend. Grootnieuws Radio.
2: Wanneer namen jullie voor het laatst echt tijd voor elkaar? Met de nieuwe Date Night Box bouweditie van de Christelijke Zorgverzekeraar beleef je verrassende date nights. Gewoon thuis, met vragen en opdrachten die jullie laten lachen en dichter bij elkaar brengen. Bouw samen verder en vraag nu de Date Night Box aan via sterkerelaties.nl. Op is op!
3: Iedere dag hoor je de mooiste kerk- en koormuziek.
0: Dat klinkt alleen dankzij de financiële steun van onze luisteraars.
3: Word deze week vriend. Zo blijft het hoopvolle geluid klinken.
0: Kijk welke manier van geven bij je past. En ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.
2: De Date Night Box is een initiatief van de Christelijke Zorgverzekeraar. Vanuit geloof, met zorg, voor elkaar.
4: Stelt u zich voor, de mantelzorgwoning waarin uw ideeën werkelijkheid worden? Dat is Echthuis, van schets tot sleutel en met persoonlijke begeleiding. Bij Echthuis stapt u nog voor de bouw digitaal door uw nieuwe huis. Echthuis.nl. Voel je echt thuis. Een mantelzorgwoning van schets tot sleutel. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
1: 24 uur per dag. 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
5: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Er is een zware aardbeving geweest voor de kust van Panama. Het vliegveld van Panama-stad is dicht en metro's liggen stil. Ook zijn er in sommige provincies stroomproblemen. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers. Wel ging er meteen een tsunami-waarschuwing uit voor onder andere Mexico en Nicaragua. De politie heeft op de A16 en A58 in Brabant weer automobilisten gecontroleerd op het vasthouden van mobieltjes. Het gebeurde onder meer vanuit een touringcar, dan kunnen agenten goed in auto's kijken. En ook waren er speciale camera's langs de weg neergezet. Er zijn meer dan 200 boetes uitgedeeld. Een romantisch onderonsje in een auto in Ridderkerk kreeg een bijzonder staartje, meldt Rijnmond. Een agent zag de auto met beslagen ramen staan. Daarin twee mensen die deden wat thuis niet mocht, zeiden ze. Na een ID-check bleek dat de man nog een gevangenisstraf van 7 dagen open had staan. Hij mocht meteen mee. Het weer nog van Weer Online. Het is bewolkt met buien, ook morgen buien en af en toe zon. In het noorden is er kans op onweer. Het wordt 14 of 15 graden. Dit was het ANP-nieuws.
3: Word deze week vriend van Grootnieuws Radio.
0: Dan ondersteun je Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
3: En al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.
0: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek. Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaan.

De blijde klanken van Groot Nieuws Radio geven een hoopvol geluid voor elke dag. Bemoediging door psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen. ...24 uur per dag via de Groot Nieuws Radio app en via grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week Christelijk Interkerkelijk Mannenkoor Fontanus uit Putten.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Het Rode Kruis houdt er rekening mee dat ook vannacht asielzoekers buiten moeten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Afgelopen nacht lagen zo'n 20 mensen buiten in de regen in het gras. Tot grote verontwaardiging van onder meer premier Jetten. Die hoopt dat gemeenten zorgen voor noodopvang om buitenslapers te voorkomen. Florida bereidt zich voor op orkaan Isaias. Die komt waarschijnlijk vannacht aan land vanuit de Golf van Mexico. Delen van Florida zijn geëvacueerd en er wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Boorplatformen in de Golf van Mexico zijn ook al ontruimd. De laatste keer dat een orkaan aan land kwam in Amerika is 2 jaar geleden. Het Servische voetbalelftal moet de volgende thuiswedstrijd zonder publiek spelen. Dat is een straf van de Europese Voetbalbond voor racistisch gedrag van fans bij de duels tegen Oranje en Griekenland. De Servische bond moet ook €50.000 boete betalen. Daar zitten ook onder meer boetes bij voor het afsteken van vuurwerk. Het weer van Weer Online? Het is bewolkt met buien. Ook morgen buien en af en toe zon. In het noorden kans op onweer. Het wordt 14 of 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Word deze week vriend van Grootnieuws Radio.
0: Dan ondersteun je Grootnieuws Radio blijde klanken
1: en al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.
0: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek. Grootnieuws Radio blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Een wilde achtervolging in Brabant vanavond. Die begon in de buurt van Den Bosch en eindigde met lekke banden vlakbij Tilburg. In de tussentijd reed de auto met 200 km per uur door het Brabantse land. Om de bestuurder aan te houden is pepperspray gebruikt. Het is niet bekend waarom hij op de vlucht sloeg. Nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zijn onacceptabel, vindt de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Hij wil dat het kabinet alles doet om ze van tafel te krijgen. Bijvoorbeeld met Europese tegenmaatregelen volgende week op de EU-top. De Amerikaanse sancties gaan over een half jaar in. De omstreden Oranje Mars in Noord-Ierland gaat niet door. De Britse regering heeft het verboden om de rust te bewaren. De Mars is een protestantse tocht door katholiek gebied. In de jaren 90 liep dat uit op rellen. Daarna werd de Oranje Mars verboden, maar een rechter bepaalde pas dat het wel weer mocht. Het weer van Weer Online? De stevige buien verdwijnen vannacht en het koelt af naar een graad of 10. Overdag opnieuw buien, vooral in het noorden met kans op onweer. Op andere plekken is ook ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Word deze week vriend van Grootnieuws Radio.
0: Dan ondersteun je Grootnieuws Radio blijde klanken.
1: En al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.
0: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek. Grootnieuws Radio blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaan.

De blijde klanken van Groot Nieuws Radio geven een hoopvol geluid voor elke dag. Bemoediging door psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen. ...24 uur per dag... via de Groot Nieuws Radio app en via grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Rusland gaat diesel leveren aan Amerika en de rest van de wereld, zegt president Trump. Hij heeft erover gesproken met president Poetin. Er komt direct ruim 300.000 ton uit Rusland. Genoeg om ruim 140 Olympische zwembaden mee te vullen. En later nog veel meer. Diesel in Amerika moet er goedkoper door worden. In Mexico zijn 3 mannen schuldig bevonden aan de moord op 2 Australische broers en hun Amerikaanse vriend. Bij een surftrip 2 jaar geleden werden ze verrast door overvallers. Toen ze zich probeerden te verweren, werden ze bruut vermoord. De ouders van de broers waren bij de uitspraak. De straffen worden later pas bekend. Het vliegveld van Panama stad is weer open na de zware aardbeving in zee. De president van Panama spreekt van een grote ramp. In het zuiden van het land zijn huizen beschadigd en viel de stroom uit. Er zijn ook meerdere naschokken geweest. In het Panama-kanaal, zo'n 200 kilometer verderop, waren er geen problemen. Het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en het blijft droog. Overdag buien, vooral in het noorden met kans op onweer. Op andere plekken is ook ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Word deze week vriend van Grootnieuws Radio.
0: Dan ondersteun je Grootnieuws Radio blijde klanken
1: en al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.
0: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek. Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

0: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek.
1: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
0: Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week Christelijk Interkerkelijk Mannenkoor Fontanus uit Putten.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Een KLM-vlucht naar Panama-stad is uitgeweken naar Curaçao. Het kon niet landen in Panama na de zware aardbeving in zee, omdat het vliegveld werd gesloten. Dat gebeurde vooral uit voorzorg. Er zou geen schade zijn. Inmiddels is het vliegveld weer open. Het is niet bekend wanneer de vlucht alsnog naar Panama kan vertrekken. VVD-leider Jessel Gus wil ook bij volgende verkiezingen lijsttrekker zijn van haar partij, zei ze tegen de NOS na een partijbijeenkomst. De laatste tijd krijgt ze steeds vaker kritiek, onder meer omdat de partij te snel meeging met pro-leider Klaver. Jessel Gus nam het partijleiderschap 3 jaar geleden over, toen Mark Rutte opstapte. Het is nog niet zeker dat de executie van Nidal Hassan live wordt uitgezonden op internet. Er is nog niks besloten, zegt president Trump. Defensieminister Hackett zei gisternacht dat iedereen het moet kunnen zien. Hassan komt in december voor het vuurpeloton, op de plek waar hij zelf 13 ongewapende militairen afschoot. Het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en het blijft droog. Overdag buien, vooral in het noorden, met kans op onweer. Op andere plekken is ook ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Word deze week vriend van Grootnieuws Radio.
0: Dan ondersteun je Grootnieuws Radio blijde klanken
1: en al onze uitzendingen met prachtige kerk- en koormuziek.
0: Dit is de Grootnieuws Radio Vriendenweek. Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.